0: Maar ons tjoek tjoek aan jong, maar elke stuk en ik hoort het wat sazi.
1: Dankó Rádió. Hódmezővásárhelyen FM 90,8. A Magyar Zene Rádiója.